0: Even weken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Koren. Niet normaal. Zo lokaal.

De nacht voor de verkiezingen greep het leger in. En alsof het voorbestemd was, viel meteen zijn naam. Zodat hij die ochtend werd gewekt door een kolonel die onderdanig zei: president,

Ladies, nasty boys, I don't mean a thing.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen.

0: Running, running, and running, running, and...
1: Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
2: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale Omroep Goorle, 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via Lokaal Omroep.

Ik vond het zo'n lekker instrumentaal liedje. Ik dacht van, weet je wat, we knallen er gewoon even in. Ja, het is al een liedje van een paar maanden geleden, maar toch wel lekker. Ja, Vira en Krilin, zo heette het instrumentale nummer, hè. Ja, wat de hitparades ingelanceerd werd. Maar ja, het werd niet echt veel. Niet echt een hit geworden natuurlijk, maar ik vond het wel geinig. Ja, goedemorgen, het is zaterdag. We zijn vandaag 22 augustus, ja. Aan de 22 stedentocht van Maarten van der Weijden is een einde gekomen. Hij was van plan om 270 kilometer te zwemmen en daarmee geld op te halen voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. Nou ja, de Olympisch kampioen die staakte zijn tocht in Oudewater in Utrecht. De zwemtocht begon afgelopen maandag in Vught. En hij zou in Utrecht eindigen. Afgelopen woensdag toen ging hij ook al het water niet in, omdat hij ziek wakker was geworden. Hij was misselijk, hij had buikklachten. Nou ja, zo leek het ook weer even beter te gaan. En ging hij het water weer in. Toen kreeg hij weer problemen. Het is één ellende. Nee, hij heeft gewoon de tocht niet afgemaakt. Maar ja, nee. Hij heeft wel €500.000 opgehaald, hè? Dus hij is een actie begonnen die hij eigenlijk helemaal niet afgemaakt heeft. Eigenlijk met veel strubbelingen ook regelmatig is mee gestopt. En toch geld opgehaald, hè? €500.000. Dus nou, ik zou zeggen van begin gewoon een actie, joh. Ik denk dat ik ook een actie begin voor, voor het goede doel, hè? Bijvoorbeeld voor ALS, hè? Ik noem maar wat. En dan zeg ik van, nou jongens, ik ga 10.000 kilometer lopen vanaf nu. En ik haal geld op voor ALS. Nou, dan loop ik 20 kilometer en dan zeg ik dat ik pijn heb aan mijn been en dan stop ik ermee. Ja, dat geld er blijft maar binnenstromen natuurlijk, hè. Ja. En dan ga je nog eens een keer 10 kilometer lopen en dan denk je, oh, ik heb weer even pijn, ik stop er weer even mee. Ja. Ja, zo kan ik ook een actie beginnen, hè. Ja. Nou, ik vind het wel goed, hoor, dat er zoveel geld is opgehaald, hoor. Daar gaat het niet om, hoor. Want ik vind het mooi, hoor. €500.000 wordt vandaag, als het goed is, wordt het ook naar het kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. Of het is er al in elk geval, die check, hè. Maar ja, ik heb wel zoiets van, weet je, als je een actie begint, dan doe het dan ook goed, hè. Ja, en doe die actie dan helemaal, hè. Want ja, mensen die betalen wel geld natuurlijk, omdat je die actie doet, hè. En als je dan af en toe een keer stopt, ja, niet meer doen, zou ik zeggen, Maarten. Nee, niet meer doen. Maar goed, het geld is wel goed. Dat is wel gefeliciteerd natuurlijk, hè. €500.000 is natuurlijk veel geld, hè. Ja. Maar hij moest helaas ophouden met de zwemtocht, in verband met gezondheidsproblemen. Maarten van der Weijden, hè? Ja. Goedemorgen, het is zaterdag. Dit is Voor de Wekker Wakker.

0: Nou, is dat lang geleden, hè? Niet om elkaar even één tegelijk. Wie is er aan de beurt?
1: Erik van Vliet.

is wel lekker een keertje. UB40, food for thought. Ja, natuurlijk bij je voor de wekker wakker in deze zaterdag editie. Want daar luister je naar natuurlijk elke zaterdag van 7 tot 9. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, fraudeurs die gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Door bijvoorbeeld schadefoto's te vervalsen. Ja, onderzoekers die proberen valse claims te onderscheppen. En als dat niet lukt, dan betalen we allemaal de prijs omdat de premies gaan stijgen. Hè? Als je bijvoorbeeld een klein deukje in de auto hebt, dan kun je dat via AI natuurlijk een fix stuk groter maken. Krijg je meer geld, hè? Ja, een klant dient een claim in bij de verzekeraar voor een kapotte Louis Vuitton-tas. Nou ja, de hond had de tas de waarde van €1200 kapot gebeten. En de klant die wilde een vergoeding van de verzekering. Maar op de meegestuurde foto's zie je bijvoorbeeld inderdaad een rafelrand op de tas. Maar een scherpe medewerker van de verzekeraar zag in de documenteigenschappen dat de foto bewerkt was met behulp van AI. Ja, en dan krijg je problemen, hè? Ja, als iedereen dat gaat doen, dan gaan we straks met z'n allen de prijs betalen, hè? Ja. Ja, en vandaag trouwens is het dag 2 van het laatste Formule 1 raceweekend in Zandvoort. Op het programma staat de sprintrace. Max Verstappen die start hierin als 6e. En in het centrum van Amsterdam vindt het jaarlijkse Prinsengrachtconcert plaats. Ja, wordt door heel veel mensen bezocht. Ja. Nog even een berichtje wat betreft het begin. Want toen draaiden we de Golden Ewings. Ik had het helemaal vergeten te vertellen. Back Home. Dat was in 1970 op deze dag een nummer 1 notering in de Europese hitparades. Hè? Dat eventjes tezijde. Zo is dat ook weer weggewerkt. Het blaadje kan ook weer weg. Even het weer. Vanmorgen zijn er her en der nog wel de buitjes. Vanmiddag dan krijgt de zon steeds meer de ruimte. Het wordt 18, 19 graden. Een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De komende dagen blijven ze goed als droog. En de temperatuur die gaat langzaam maar zeker oplopen.

Zonlui, Feels Like Home, Feels PT2, want zo heet hij officieel, hè? Ja. Goed, de nieuwe plaat. Komende week hoor je hem nog wat vaker, want hij heeft speciale aandacht. Waarom, dat vertel ik je maandag. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag 22 augustus. Ja, Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importheffingen opgeschort. Volgens de premier is er onvoldoende vooruitgang geboekt om de belangen van Canada te dienen. Het is een escalatie in een handelsconflict tussen die landen. Ja, het gaat, zoals we weten, om een nieuwe invoerheffing van 50% op verschillende Canadese producten. Amerikaanse president Donald Trump die ondertekende daarvoor al een decreet. De heffing die geldt op uiteenlopende producten, zoals bijvoorbeeld ijshockeysticks, cement en wijn. En deze komen bovenop de bestaande tarieven die de VS al had ingesteld op Canadese staal en aluminium, auto's en hout. Ja, Trump die ondertekende het decreet als reactie op de in zijn ogen discriminerende behandeling door Canada van Amerikaanse auto's, zuivelproducten en alcohol. Ja, zo heeft hij gezegd in een persmoment. Ja, en als Duitsland economisch niet stevig innoveert, dan raakt het land snel achterop. Dat zegt Monika Snitzer. Ze is een belangrijke adviseur van de Duitse regering. Dat heeft ze gemeld in Nieuwsuur. Niet voor niets komt de Duitse regering met een flink hervormingspakket om de bedrijven in Duitsland te stimuleren om te investeren. Maar zijn de grote Duitse industrieën wel in beweging te krijgen? Dat is de grote vraag die men nu stelt. De Duitse economie, de motor van de Europese economie, de belangrijkste handelspartner van Nederland, die is aan het haperen. De economische groei die stelt weinig voor en grote concerns ontslaan duizenden mensen. Zo verdwijnen bijvoorbeeld in de auto-industrie tot 2030 100.000 banen. Ja, en dat is niet mis. Ja, de ontslagen die zijn echt fix. Ja, bijvoorbeeld bij Volkswagen 35.000 mensen moeten eruit tot 2030. Ja, zo zijn er nog veel meer. Ford bijvoorbeeld die doet het wat rustiger aan met 1.000 mensen ontslaan. Maar toch gaat het slecht met de auto-industrie. Ook met de BMW's gaat het niet goed. Want er wordt minder geld verdiend. Minder BMW's worden er verkocht. Ja, en dat is toch een Duits visitekaartje. Hè? Audi gaat het ook niet goed mee. 7500 ontslagen gaan daar vallen tot 2030. Dus is niet mis. Ja, de ooit florerende Duitse industrie heeft veel last van hoge kosten. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag even terug in het verleden. In 565, de heilige Sint Columba, die meldt dat er een monster is waargenomen in Schotland, in Loch Ness. Ja, en het monster heet ook Loch Ness. Ja, de een gelooft het, de ander vindt het een fabeltje. En kapitein Cook die roept Australië uit tot onderdeel van het Britse Rijk. Dat deed hij in 1770. Dat doet hij kort nadat hij voet aan wal heeft gezet op het land. En William Shepard uit New York heeft een belangrijk patent aangevraagd in 1865. Hij heeft namelijk de vloeibare zeep ontdekt.

Mooi is dat, hè? Air Supply en Shadow of the Sun, Sweet Dreams Live. Ja, ik vind het wel leuk om af en toe gewoon een nummer van een album te bakken. En Air Supply die heeft leuke albums neergezet. Ja, en dit was van een live CD. Ja, staan diverse live versies op, hè? Ja, goed, voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ja, het is vandaag ook weer dat tientallen zwemmers het IJsselmeer over gaan steken om geld op te halen voor de Hersenstichting. De zwemmers die beginnen in het Friese Stavoren en komen weer aan wal in Medemblik in Noord-Holland. Ja, ze leggen daarmee een afstand van 22 kilometer af. Ja, en de Formule 1-coureurs die rijden om 4 uur op het circuit van Zandvoort de sprintrace. Max Verstappen ja, die moet op de 6e plaats gaan starten. Ja, de thuisfavoriet die begon zijn vrijdag met gemopper. Terugschakelen van zijn auto bleek niet lekker te gaan. Een veelgehoorde klacht vanaf de blauwe cockpit over iets wat het team blijkbaar niet op orde krijgt. Ja, dat terugschakelen dat is erg belangrijk omdat het plaatsvindt tijdens de belangrijke entry van de bocht. En als dat niet soepel gaat, dan gaat de auto in onbalans, wat de verdere bocht niet bevordert. Maar ja, er waren nog veel meer problemen. Dus we hopen dat hij er vandaag goed doorkomt, hè. En met de Vuelta gaat de derde en laatste grote wielerronde van het jaar van start. De drieweekse rittenkoers die begint met een tijdritje van 9 kilometer in Monaco. De eerste renner vertrekt om 4:17. Rond 7:30 is duidelijk wie als eerste de rode leiderstrui mag gaan dragen. Ja, en de wereldkampioenschappen hockey voor vrouwen en mannen die in Amstelveen en het Belgische Waver worden gespeeld, spelen de Nederlandse mannen in de tweede ronde tegen India. Vanaf 4:15 is dat natuurlijk weer te volgen via de bekende apps. En de toestelfinales en de teamfinale van de mannen op het EK turnen in Zagreb zijn te volgen ook weer via apps. Dus mocht je daarvan houden, kun je vandaag weer genoeg sport gaan bekijken. Ja, en ik zei het er straks al, hè. Het jaarlijkse Prinsenkrachtconcert vindt plaats in het hartje van Amsterdam. De Noorse pianist Antnes, zo moet ik het zeggen, zal samenspelen met de Argentijns-Zwitserse celliste Sol Gabetta en de Nederlandse mezzo-sopraan Maria Warmberg. Ja, en dan vraag je misschien af, Maria Warmberg. Hallo, wacht eventjes, wie is Maria Warmberg? Nou, ik zal eens even kijken of ik een stukje kan vinden van Maria Warmberg. Oh, eventjes kort hoor. Dan weten we wat we vanavond kunnen gaan verwachten. Even kort hoor, gewoon kort. Niet bang worden. Even kort. Stukje klassiek op de zaterdagochtend even. Even kort.

Ah, leuk is dat, hè? Ja, vanavond dus het jaarlijkse Prinsenkracht... Krachtconcert, wou ik zeggen. Ja, het is wel krachtig. Het Prinsengrachtconcert natuurlijk. Met de Nederlandse mezzo-sopraan Maria Warrenberg. Dus dat gaat nog een feest worden, denk ik, hoor. Ja. Voor de Wekker Wakker met DSW uit 1998 en live. Ja, ik ga je echt draaien, meid.

0: sun.
1: Moving to the sun. Goedemorgen, welkom voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag, het tweede uur van dit ochtend Radio Feuzel. Dus weer een feit. Ja, in Japan staan momenteel mensen uren in de rij om een glimp van het meisje met de parel te gaan bekijken. Deze wordt voor de vierde keer tentoongesteld in Japan. Dit keer in het Nakonashima Museum of Art in Osaka. Het meisje wordt hier bijna als iets heiligs gezien. En dan is het logisch dat ze naar Japan gaat. Dat zegt de directeur van het Mauritshuis in Den Haag, die met het schilderij is meegereisd. Ja, dat zou ik ook doen, want het is zo'n duur schilderij. Nou ja, de plaatjes die liegen er niet om. Er staan rijen mensen te kijken naar het mooie schilderij, hè? Ja. En nog meer nieuws. Vandaag wel een heel vreemd bericht trouwens, maar wel leuk. Automobilisten in Antwerpen, in het Antwerpse Mol, die keken de afgelopen weken een beetje raar, omdat ze een ene agent frikandel op de bon waren geslikkerd. Ja, het bleek het werk van een zesjarige jongen, Mason, die in zijn politieuniform aan het controleren was. Hij had een speelgoedbollenboekje bij, omgebouwde skelter. En hij was constant boetes aan het uitdelen aan bestuurders die volgens hem in de fout waren gegaan. Ja, de ludieke acties die zorgden voor de nodige hilariteit en de politie die kon het wel waarderen van deze jonge politieagent. Hij werd later voor een rondleiding op het lokale bureau uitgenodigd. Ja, de boodschap van Mason die blijft duidelijk. Familie en buren of niet, de verkeersregels moeten worden nageleefd. Nou, heeft hij wel gelijk aan, want als ik een beetje kijk zo op wegen waar je bijvoorbeeld maar 30 mag, daar wordt gescheurd met 60. Auto's worden half op de stoep geparkeerd. Ook iets wat niet volgens de wet mag. Dus erg gevaarlijk natuurlijk, hè? Want ja, heel veel mensen met een rollator bijvoorbeeld, die kunnen bijna niet langs die auto op. Dus die moeten dan een stukje de weg op. En dat is natuurlijk gevaarlijk, want dan komen er weer auto's langs. Dus hij heeft natuurlijk wel een punt, hè? Deze Mason, deze politieagent in spe. Nou, die wordt echt politieagent later. Kan niet anders. Nee.
0: Ik hoor de laatste naam weer.
1: Oh.

0: Het was al 1984, hè, deze Power Ballad van Jennifer Rush. Ja, ze heet trouwens geen eens Jennifer Rush, hè. Ze heet eigenlijk Heidi.
1: Heidi!
0: Ja, Heidi Stern, hè. Want ze is in New York is geboren en ze schreef destijds muziekgeschiedenis met het liedje dus wat je dus net hoorde. Ja, ze stond zelfs ook nog in het Guinness Book of Records, ja, als beste single, echt best verkochte single ooit door een solozangeres. Nou, dat is toch netjes, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in het verleden, 1986. In alle stilte voltrekt zich een ramp in Cameroen. 200 miljoen vierkante meter kooldioxide stijgt op uit een kratermeer en daalt neer in een dichtbevolkt dal. Het gas verdrinkt de zuurstof. 1800 personen die stikken. En om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen, wordt met Amerikaanse hulp een systeem gebouwd dat gevaarlijke gassen afvoert. En voor het eerst in het Nederlandse geschiedenisboek wordt een kabinet geïnstalleerd zonder een vertegenwoordiger van de christelijke partijen. Dat gebeurde in 1994. Het paarse kabinet Kok bestaat uit Partij van de Arbeid, VVD en D66. Ja, nog even het nieuws van vandaag. In verschillende steden in het land heeft de actiegroep Dolle Mina fietsend opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Een jaar geleden organiseerde de actiegroep dezelfde actie met de naam De Nacht is ook van ons. Ja, in Zetogenbos, Den Haag, Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Zutphen hebben de Dolle Mina's in het donker op de fiets de actie kracht gegeven. De actievoerders gingen bellend en roepend de straten door. Op de protestborden stonden teksten als Not all men, but always a man. En veilig uit, veilig thuis. Ja. De Dolle Mina's die laten dus weer fix van zich horen. Ja, en de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Michael Jackson die kwamen niet voor in de biopic Michael. Maar als het aan de hoofdrolspeler Jafar Jackson ligt, dan zitten ze wel in het tweede deel. In gesprek met de acteur, een neef van Michael Jackson, dat hij het heel belangrijk vindt dat de kant van zijn oom ook een keer belicht wordt. Ja. Recensenten en muziekkenners die spraken zich kritisch uit over het ontbreken van de beschuldigingen in de eerste film die dit jaar uitkwam. Ja, uiteindelijk zijn de beschuldigingen altijd het verhaal van iemand anders. Het is een idee van iemand anders. Wat het ook is, het is voornamelijk gedreven door een agenda. Zo zegt Jackson kritisch. Dat is vooral het probleem dat we als familie hebben gehad. Dat Michael's stem niet wordt gehoord. Ja, de 30-jarige Jafar Jackson die spreekt de hoop wel uit, maar is ook meteen duidelijk. Hij heeft er eigenlijk niks over te zeggen. Zijn familie heeft het wel. Zijn tante Latoya en zijn oom Marlon zijn producenten van de film. Ja, de eerste film die meer dan 1 miljard dollar opbracht ging over het leven van Michael Jackson tot het nummer Bad in 1987 uitkwam. Het tweede deel moet het verhaal daarna oppakken. Nou ja, de eerste beschuldigingen van seksueel misbruik van een minderjarige kwam in 1993. Ja, en Jackson weet nog niet wanneer hij zich moet gaan voorbereiden op het tweede deel. Onlangs werd wel bekend dat hij al een nieuwe rol wist te bemachtigen. En ja, hij heeft natuurlijk een nieuwe rol gekregen in een andere film, hè? Ja. Dus ja, misschien mag hij in het tweede deel ook wel een rolletje gaan spelen. We gaan zo dadelijk een liedje van Michael Jackson draaien, hoor. Maar eerst Erik van

De dagtopper voor vandaag, Aurie. Ja, Aurie, echt waar, als de zon schijnt bij Voor de Wekker Wakker. Op deze zaterdag 22 augustus, het is vandaag de bekende sterfdag van verschillende wereldburgers. Onder andere Matthijs Maris, hij is zeg maar een Nederlandse impressionistische kunstschilder. Hij overleed in 1978. Vladimir Prop, Russische taalkundige, die onder andere de morfologie van het toversprookje heeft gemaakt. Is vandaag zijn sterfdag. Ook Jomo Kenyatta, de eerste president van de Republiek Kenia. Ja, Kenyatta die voerde een politiek van niet-gebondenheid en Afrikaanse socialisme. Het is vandaag ook de sterfdag van Hendrik Bierning. Hij was een Nederlandse CHU-politicus. Ook Setal Bayar, een Turkse politicus en de derde president van Turkije. Die is vandaag ook overleden in 1986. Kees Buurman, een Nederlandse radiomaker. Hij was trouwens de bedenker van het programma Met het oog op morgen. Ja, dus vandaag is het ook zijn sterfdag. En het is vandaag de sterfdag van Toets Tielemans. Belgische jazzmuzikant, componist. Natuurlijk bekend van de bekende mondharmonica, hè? Dat is deze. Mooi, hè? Ja, deze Toets Tielemans die kan het veel beter. Tot baron verheven door koning Albert II. Ja, hij overleed in 2016, als mijn boekhouding een beetje klopt. Hij speelde onder meer de tune van de Amerikaanse Sesame Street en was te horen in Midnight Cowboy en in Turks Fruit. En natuurlijk ook van Baantje. En ja, hij heeft nog veel meer dingetjes gedaan. En ik vraag me af of jullie deze kennen.

Shaggy. Carolina hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. Ook tevens even de laatste plaatjes in dit programma. Het is weer bijna klaar. Nog wel een bericht. Zo'n 750 keer per jaar gaan er in ziekenhuizen dingen mis, waardoor een patiënt ernstig letsel overhoudt of zelfs overlijdt. Ja, betrokken artsen en verpleegkundigen die praten daar liever niet over. Nou ja, er is nu een podcast. En die podcast die heet De Artsen over hun medische missers. Ja, is interessant. Moet je maar eens gaan googlen. En dan vind je het vanzelf hier. Ja, volgens mij is het klaar, hè? Even de mondharmonica opruimen. Van Toet Stiedemans, die hebben we vandaag niet meer nodig. Ik druk maar op de knop, hè? Ja, het is zo niet zo, hè?

0: klachten via lokaalloomopgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaalloomopgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

Dit is het verhaal van een jongeman die vele jaren onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht en door de kortzichtigheid van veel mensen

voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

say get up, what do we mean? When we say get up, what do

Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Dit is lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met ja, mij. Je hoeft niet altijd wachten.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Dat al het glas weer heel is. En dat het gras weer groeit. En dat het licht

Kan me niet schelen, laat ze maar praten, ik trek me er niks van aan. Want een misstap in het leven, ach, dat maken zoveel. Haast ieder mens

0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorle.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.